Ya çemi sitkuis bolo bogerebi Dagnahal datam khrebit avi chechebi Mezerer bashuguze isev isotsnebebi Qovlga mitsaritse tanro